0: RNI in association with Jazzbox International.
1: RNI tijd.
2: De juiste tijd.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: Dag in dag uit.
1: De klok rond met kilometers lang muziekplezier.
3: CD hits in stereo.
4: RNI!
5: Music from the 60s. Music from the 70s and 80s. Radio North Sea International. RNI. Worldwide. Rolling back the years.

0: De leukste gouden ouwe.
1: Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.
2: We draaien de Let's Do It, Let's Dance Across the Floor. Zijn er niemand minder dan Jimmy Bohorn. Van harte welkom, dit is weer een uurtje de Vlaamse en Nederlandse service, uitgestraald over drie streamservices, respectievelijk op Jazzbox International in Frankrijk, rniradio.net in de United Kingdom en ja, indiezatcentrale in Duitsland.de. Van harte welkom, wees gezeten, we gaan ons best doen voor u. Laten we maar meteen beginnen met de treiterschijf van verleden week. Jazeker.

0: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Zo vertaalde Kok en Van Hulst de plaat. En het werd een hit en het werd opgepikt op Radio Noordzee Internationaal. Op de Vlaamse en Nederlandse service. Madi Wodo, de treinenschijf van deze week. Jawel, Kok, Van Hulst en Madi Wodo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
1: You're listening to Radio Noordzee International RNI.
2: Radio Noordzee Internationaal. Een weekend vol met gouden ouwe. Met op zaterdag de Nederlandstalige service die je mee terugneemt naar je jeugd. De tijd die je toen beleefde, beleef je nu weer. Elk weekend met R&I.

0: Nog voordat er kinderopvang werd en gesponsord werd door de Belgische regering, was Ralf Bendix daar al met zijn baby sitting boogie. En ja, een wonder, een hit en een nummer 1 hit in heel Europa.
1: This is Radio North Sea International.
2: De legende leeft. En hij is hier op uw radio. Jan van Rooij.
3: You're listening to
4: Radio North Sea International.
3: Internet radio. Streaming live through shoutcast.com. Playing the best variety of yesterday's favorites all day long.

0: Onverwoestbaar. De mensen van Uriah Heep. En Easy, Easy Living. We draaien en gespeeld op R&I, een echte Radio Noordzee klassieker. Turn up the power.
1: Turn up the power. This is Radio Noordzee in

0: Francesco Napoli raapte ze bij elkaar en maakte er een mooie compilatie-serie van. Balla Balla werd hij gedoopt. En ja, in de jaren 80 een grandioze hit op alle radio's. En bovenal, ze marcheerden ook. Hè. You're on R&I. Go then go, go round. Around the
1: clock. R&I. Attentie. Hier volgt een...

0: Nederlands slagergeweld gebracht door Justin de Wild en Sherio. De plaat kwam bij ons binnen in mei 2026. En ja, Noordzee is met zijn tijd mee.
1: Or lease from in the morning.

0: Welkom bij de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal.
1: Radio Noordzee Internationaal.
2: RNI on FM and the internet.

0: Een zeldzame Eddie Holland, ze noemde de performer en Jamie. Oh ja, zeer schoon om te spelen op Noordzee Internationaal. De Vlaamse en Nederlandse service ter uwer beschikking. En dit programma dat werd live opgenomen voor een dood publiek in studio nummer 1 in Holsbeek, België.
1: Hi Jan, please play some

0: Detroit, Michigan, de Motor State en ook de broeihard van Motown. Jawel. The Supremes and Someday They Will Be Together. En dan zal het wel in de eeuwige jachtvelden zijn, want ze zijn allemaal bijna weg. Ik geloof dat alleen nog, zit ze daar, Diana nog leeft, hè?
1: Time goes by, so slowly.
2: What we're gonna do right here is go back, way back, back in the time.
3: Time goes by, go, go, go. This is Radio Nordsee International.
4: Good Time Radio is back.
5: Good Time Radio.
6: 24 hours a day.
7: 24 hours. Every day.
8: 24 hours a day.
6: R&R. 365 days a year.
9: R&R.
10: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooij.
11: Alleen die naam al.

0: folklore. Enorm gezellig en ook mooi om te spelen. Jawel, de mensen van Boomerang en de Tiroler Holzhacker Boomen. Zo zou ik het moeten uitnemen. Jodelijen!
1: This is your radio station.
2: Radio North Sea.
3: Five decades of music exclusive to this channel. Radio North Sea International.

0: De onvergetelijke sound van de mannen van de Fortunes en de, ja, de lonely feeling, hè, de sunny feeling of the rainy day feeling, dat was ook van die mannen. Hè. Here it comes again, kortweg samengevat en even doorgegeven op de radio.
1: De muziek van je leven. Je waant je zo weer een teenager. Ga voluit, let the beast go. Met Jan van

Gilbert Montagné, waagde en sprong in het disco-hit Gewereldje RM met heel veel succes. Less and Light, de tropiek. Doet het nog steeds goed, ook in België. Het zorgt nog altijd voor sfeer en gezelligheid op de dansvloer. En dat is toch een van de hoofddoelen als discjockey, als je daar voor je avond je wedden staat te verdienen en de mensen gaan mee.

0: Rockin' Billy, gebracht door Ria Valk, jawel. Een vaste waarde in het carnavalmilieu en ook af en toe een keer in de hitlijst met een duintje om u tegen te zeggen. Rockin' Billy uit vergone, verglane jaartjes.
1: De Suzy Wafels, de Suzy Wafels.
2: Suzy Wafels, die is de beste.
1: De Suzy Wafels, de Suzy Wafels.
2: Zeg maar, heb je een Suzy Wafel voor mij? Ik heb honger hoor.
1: De Suzy Wafels, de Suzy Wafels.
3: De echte, malse, lekkere Suzy-wafels.

Dat is muziek waar je niet kan blijven bij stilzitten. Nee, daar ga je van shaken. John Ballion en Z. Wie zegt nu Z met een 2D's? En John Ballion, Beautiful Now. December 2025. Zo oud al.

0: Legendarische Philly muziek, jawel, gebracht van de mannen van de drums. En ik denk dat er nog één van die leven is. Of heeft die ook al naar de eeuwige jachtvelden verhuisd? The Drums and Sing When the Strings of My Heart.
1: 24 Stunden am Tag senden wir für euch.

0: 1980, een groep genaamd Diesel en Down in the Silver Mine. Daar was het te doen. Een plaat die goed gedomineerd heeft in België en in Nederland. Zeker en vast. Dit is
1: Radio Noordzee. 1, 2, 3, 4. Nederbeat op jouw radio.

0: Muziek uit het gevoelige jaar 1900, hou je vast, 76. Een groep genaamd T-Chin, Journey the Upside Down. Ik moet het dankjewel zeggen, want dit uurtje is weer ingeblikt. En volgende keer zijn we er weer met een pakje mee. Dank je vriendelijk in die zatcentrale in Duitsland. Hartelijk dank. Je vindt hier merci à Jazzbox International à la France. En speciaal à Monsieur Jacques Devenet. En een big thank you goes out to Duncan James on rniradio.net in the UK. Allemaal geweldige managers van Radio Noordzee Internationaal. Tot volgende keer. En ja, ik heb nog maar één plaatje in de aanbieding en ik ga die onmiddellijk opsmijten. Het is er eentje uit de jaren 80.
1: Radio Noordzee Music. Radio Noordzee International.
2: On the web and FM. This is Radio Noordzee, RNI.